0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Soon, veel kousing aan jouw makker die ilamang aan jouw lauka wel vol.
1: Haha, maar we weten aan ons jouw zo. Bye. On the Enterprise Motor Group, man, kwa? Wauw, zo jij het kaya wangi. Lee om, jang fakka mooie dauw vinger dwing. Ayo, akkoord af via vier was show, lauka mij doen alawan. Wauw, maar kwing a kaval. Piki apu SUV van, zo kwing a kaval, ja.
0: Of eet voor kaval.
1: Ole, die man of ik ook Great South Road, man, kwa? Pevilele over se laudi ma o dua dua korfa.
2: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.